0: een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die

Radio Horizon staat

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. Oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: yourself.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
3: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
5: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt. Degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
4: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Er waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
6: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
4: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 8 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 5 minuten is de vertraging. A16 Breda Rotterdam, tussen Dordrecht en Hendrikido Ambacht, 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Osse-Oost en Ravenstein, 4 kilometer file. 10 minuten vertraging, evenals op de A58 Breda Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot, 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Simons.

0: alright. Got the feeling van Five en we begonnen met de Rolling Stones.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En dat heette Emotional Rescue met de kopstem van Mick Jagger. Is there nothing I can say, nothing I can do? Ja, lekker hè. Hey, goedemorgen en van harte welkom in de gloednieuwe aflevering van de ochtend van Horizon. We schrijven dinsdag 22 september. Goedemorgen allemaal. Ja, het is weer dinsdag en dat betekent dat het druk is op de weg. Want we gaan als kamelen op dinsdag en donderdag naar kantoor. En dat is hardnekkiger dan je denkt. Er zit bijna geen beweging in. Ja, in dat we dan gewoon naar kantoor te gaan. Maar we nemen ook alle overlast die dat oplevert op de koop toe. Ik bedoel, de wegen staan vol. De bussen zitten vol. De treinen zitten vol. Ik was van de week een keer gewoon heel vroeg een keer in de trein en toen dacht ik van, wat is dit druk, joh. Niet normaal gewoon. Maar goed, dat even terzijde. Ik denk, oké. En ja, je kunt ook achter de files aanrijden. Ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, ik moet toch op dinsdag of donderdag naar kantoor, maar moeten we allemaal om 6:30 in die auto zitten? Of om 7:00? Je kunt ook zeggen, nou, weet je wat, ik begin even een paar uurtjes thuis te werken. En dan kom ik wat later naar kantoor en dan ben ik er toch. En je zou dan kunnen afspreken dat de eerste overleggen pas om 11:00 ingepland worden. Want ik weet niet hoe het is, maar ik hoor ook van veel mensen, joh, er is geen vergaderruimte te krijgen op dinsdag of donderdag. Nee. Dus ja, dan zijn mensen maar aan het vergaderen in hoekjes. Buiten of zo, of in een kroeg. Geen idee. Want ja, als iedereen naar kantoor komt, en is er ook vaak te weinig werkplek. Dus als je later komt, is er bijna ook geen plek meer te vinden. Dus ja, het is hardnekkiger dan je denkt. En ik weet ook dat er een hoop werkgevers zijn die, ja, echt wel zouden willen dat er misschien wat, ja, dat men wat verspreider naar kantoor te komt. Maar ja, het valt niet mee. Nee, nee, nee. En wat gaan we allemaal doen tussen nu en 9:00? Nou, de Simpel Shazam, de open deurplaat, de Horizon Agenda, het weer. Het komt allemaal voorbij, maak je geen zorgen. En wat is het lekker weer, hè, deze herfst. Ja, lekker rustig, hè. En natuurlijk ook het nieuws van bij ons om 8:55 en 9:05. En wie zijn er allemaal jarig vandaag? Richard Fairbrass van Right Said Fred, Nick Cave, Andrea Bocelli, Joan Jett, Chesney Hawks en David Coverdale. Hij is de zanger van Whitesnake.

Ja, lekker hè. Whitesnake. Ze maakte glam rock uit de jaren 80. Dit was Fool for Your Loving. En David Coverdale viert vandaag zijn verjaardag. Hij wordt 75 alweer, ja. Adje van den Berg heeft ook een tijdje in Whitesnake rondgelopen. Speelde daar de leadgitarist. Ja. 7:15 geweest, nu met Shawn Mendes en Camila Cabello.

0: Long Train Running en de Doobie Brothers uit 1973. Het blijft heerlijk om na te luisteren. En daarvoor nog Shawn Mendes samen met Camila Cabello. En dat heette Señorita. Zometeen het nieuws van bij ons na 7:30. Ook de Pointer Sisters komen eraan. En de nieuwe Tino Martin.
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: grote hit voor de Pointer Sisters in 1979... van de hand van Bruce Springsteen. En zometeen het nieuws van bij ons. Ook Tony Braxton staat voor je klaar. En nu, na de drukke ochtendspits op deze dinsdag... snel naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A27 Breda richting Gorinchem... tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. 11 kilometer, 10 minuten vertraging. Een kwartier op de A58 Breda richting Eindhoven... tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 3 kilometer file. 5 minuten op de A59 Den Bosch richting Zonzeel... tussen Ter Heide en Knopend Zonzeel. 2 kilometer file. A270 Helmond Eindhoven. 5 minuten vertraging bij Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Toni Braxton, Unbreak My Heart, hier bij Radio Horizon. Hele goede morgen.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Tijd voor het nieuws van bij ons met drie berichten uit onze regio. En we beginnen in Budel, want automaatje van Kordaat Welzijn bestaat 5 jaar in de gemeente Kranendonk. En dat werd gisteren gevierd in de Borg, waar vrijwilligers, betrokkenen en genodigden samenkwamen. Sociaalwerker Carrie van Hoef opende de bijeenkomst, waarna wethouder Joost Ploos van Amstel zijn waardering uitsprak voor de vrijwilligers die de dienst mogelijk maken. Ook directeur-bestuurder Dianne van Zwet van Kordaat Welzijn bedankte de vrijwilligers en de gemeente voor de samenwerking. Een ambassadeur van de ANWB liet weten dat Kranendonk opvallend veel gebruik maakt van automaatje. Aan het einde van de middag werden 3 vrijwilligers extra in het zonnetje gezet door hun lange staat van dienst. Zij zijn al meer dan 5 jaar actief of reden al meer dan 1000 ritten. En dan een kleurrijk bericht uit Valkenswaard. Het Corso en Cultuurfestival vormde afgelopen weekend het hoogtepunt met de jaarlijkse bloemencorso op zondag. Dankzij de doorbrekende zon in de middag trok de kleurrijke parade veel bezoekers. Dit jaar bestond de Dahlia Parade uit 12 grote Corso-wagens en 10 jeugdwagens, versierd met zo'n 2,5 miljoen dahlia's die in de nacht van vrijdag op zaterdag met de hand op de wagens werden geprikt. De buurtschappen bouwden hun wagens rond het thema De Koning te Rijk, over wat je gelukkig maakt. Buurtschap Kerkakkers ging met de winst er vandoor. Hun wagen, de Maharaja van Dharavi, eindigde met 1382 punten bovenaan bij de jury. En we sluiten af met een bericht uit Borkel en Schaft. De gemeente Valkenswaard maakt het parkeerterrein bij Sportpark De Brug openbaar toegankelijk. Bestaande terrein wordt opnieuw ingericht tot een volwaardige parkeerplaats die tegelijk dienst doet als startpunt voor wandel- en fietsroutes in de omgeving. Aanleiding is dat er te weinig bezoekersparkeerplaatsen zijn sinds het voormalig terrein bij de oude school verdween. Het conceptontwerp kwam tot stand samen met omwonenden en gebruikers van het sportpark die tijdens 2 inspraakavonden hun wensen konden delen. Het hek rond het terrein verdwijnt, al houden de vereniging en het Corso wel een eigen afgesloten deel. Volgens de gemeente zorgt de openstelling voor meer sociale veiligheid en representatievere uitstraling. In samenwerking met de Grote Heide komt er ook een informatiemarker over routes en natuurgebieden in de omgeving. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze app voor iOS en Android.
2: Simpel Simons.

James Arthur en Say You Won't Let Go. Ja, mooi hè, 7:15. En daarvoor ook nog Toni Braxton. Nee, dat is niet waar. Amy Stewart en Knock on Wood. Het weerbericht, vandaag is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Let op, het kan in de ochtend plaatselijk mistig zijn en de maxima liggen rond de 19 graden. Morgen woensdag blijft het droog. Het wordt iets warmer met maxima tot 21 graden. En later in de week loopt de temperatuur verder op. Dus het blijft een rustige en aangename herfstweek.

Dido en White Flag. Ook alweer 23 jaar oud, dit liedje. En daarvoor Snap, Welcome to Tomorrow. En het weer, ja, dat is heerlijk. Deze week, ah, oh, wat een genieten nog van deze nazomerse herfst. Mag je het zo noemen? Ja, toch. Hey, zometeen deel 2 van Simple Simons. Met de open deurplaat, de Simple Shazam, de Horizon Agenda... en natuurlijk de hits die je kent. En deze, ach, het is ook zo'n lekkere. Captain Walker and the Wrong Way. Tot zometeen.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon1.tv.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
1: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
7: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
6: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
8: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
6: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 kilometer file. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Beest 8 kilometer file door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Een kwartier vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 8 kilometer file. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging 3 kilometer file. Er staat een file met 10 minuten vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer lang. 10 minuten extra ook op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop 4 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de N2 Eindhoven richting Maastricht tussen Eindhoven Airport en Veldhoven-Zuid 4 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: dames van ABBA die deden ook nog wel eens solo-uitstapjes. Deze was van Frida, de donkere van het tweetal. I know there's something going on. Ik weet niet of dat ging over dat haar man vreemd ging of zo. Geen idee. Daarvoor Bente en Parachute.
1: Vandaag in het verleden.
0: Ja, die maakt toch lekkere muziek hoor, die Bente. Oh, helemaal vanuit het, vanuit de tenen soms gezongen. Ja, kan ook wel eens pijn doen hoor, dat even terzijde. Hey, van harte welkom in deel 2 van Simple Simons op deze dinsdag. Stel je voor, je loopt door de woestijn in Ethiopië en je vindt bordjes die miljoenen jaren oud zijn. Dat overkwam een groep wetenschappers 32 jaar geleden in 1994... in het afvaargebied bij een plek die Aramis heet. Groeven onderzoekers fossiele resten op van maar liefst 4,4 miljoen jaar oud. De ontdekking werd gedaan door de Amerikaan Tim White, samen met de Japanner Gen Suwa en de Ethiopier Berane Asfa. Ze werkten samen in het zogeheten Middle As-Awash-project. De bordjes bleken van een mensachtige te zijn. Wetenschappers noemden de nieuwe soort de Ardipithecus ramidus, al snel kortweg Ardi genoemd. Ardi liep waarschijnlijk al een beetje rechtop, maar klom ook nog gewoon in bomen. Precies de tussenvorm die je zou verwachten tussen aap en mens. De vondst was wereldnieuws. Uiteindelijk hadden onderzoekers een puzzelstukje in handen dat liet zien hoe onze verre voorouders zich ontwikkelden van apen naar de eerste mensen. Wat bijzonder is, Ardi liep dus al rond lang voordat de bekendere Lucy, een andere beroemde fossiel uit Ethiopië, haar sporen achterliet. 32 jaar later weten we daardoor een stuk meer over waar wij als mens vandaan komen. En het gekke is, Ethiopië blijft tot de dag van vandaag een van de belangrijkste plekken op aarde voor dit soort ontdekkingen. Nog steeds graven wetenschappers daar op zoek naar het volgende puzzelstukje van onze geschiedenis. Ja, Ethiopië, wie had dat gedacht? En het is ook de dag van de thuiszorg en dat is een dag speciaal voor alle mensen die dagelijks bij iemand thuiskomen om te helpen. Deze dag bestaat sinds 1990 en valt altijd op de vierde dinsdag van september. Het initiatief kwam van een brancheorganisatie in de zorg die vond dat thuiszorgmedewerkers wel wat extra waardering verdienen. En wat doen deze mensen eigenlijk? Nou, heel veel. Ze helpen bij het wassen en aankleden. Ze zorgen dat medicijnen op tijd worden ingenomen en ze doen huishoudelijke klusjes zoals schoonmaken en boodschappen. Maar minstens zo belangrijk, ze zijn er ook gewoon even voor een praatje. Waarom is dat zo waardevol? Nou, voor veel mensen die thuiszorg krijgen, is de zorgverlener meer dan iemand die komt helpen. Het is vaak de enige persoon die ze die dag zien. Een vertrouwd gezicht, een luisterend oor, een moment van aandacht in een verder stille dag. Brancheorganisaties grijpen deze dag ook aan om samen te komen en na te denken over de toekomst van de thuiszorg. Dus vandaag, ken je iemand die in de thuiszorg werkt? Stuur ze een appje, zo'n bedankje kost jou niets, maar betekent voor hen alles. Zometeen de Horizon Agenda, ook Mattia Bazar en nu Covergirls en hun versie van Wishing on a Star.
1: De Radio Horizon Ochtends.

GGD Brabant Zuidoost viert dit jaar het 100-jarig bestaan met de expositie Eeuwig Gezond. Van de eerste schoolarts en voorlichting over hygiëne tot vaccinaties, mentale gezondheid en crisiszorg. De expositie is ontwikkeld voor en door bewoners. Jongeren vertellen over mentale gezondheid, ouders delen hun ervaring met opvoeden en 100-jarigen geven hun kijk op gezond ouder worden. Ook vertellen hulpverleners over hun werk in situaties waarin iedere seconde telt. Bezoekers kunnen niet alleen de expositie bekijken, maar ook zelf meedoen. Via QR-codes kan je ideeën, ervaringen en wensen rondom gezondheid delen. De expositie Eeuwig Gezond. Te zien en te beleven tot 5 oktober in de Hal van de Hofnar in Valkenswaard. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk en hoe zijn ze opgebouwd? Zijn het vooral opruimers, moordenaars of misschien wel allebei? Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachten paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder ons.

0: voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Heeseleende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het perron in Heese. Veel jongeren geven aan dat ze zich soms alleen of eenzaam voelen, maar de stap om nieuwe mensen te ontmoeten is niet altijd even gemakkelijk. Daarom organiseert Kordaat Welzijn een Social Friday-activiteit in de jongerencampus in Kranendonk. Jongeren kunnen daar elkaar ontmoeten en meedoen aan leuke activiteiten. Zo is er onder andere een pubquiz. De avond begint om 18:00 met een gezamenlijk diner, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende wensen en diëten. Om 19:30 begint de activiteit. De locatie is in de jongerencampus aan de Burgemeester Remmenstraat 42 in Budel. En tijdens de avond zullen Kim Roosendaal en Shirley Uiterlinde zorgen voor begeleiding die avond. Meer informatie vind je op www.socialfriday.nl. De avond is gratis te bezoeken en aanmelden en meer informatie vind je op socialfriday.nl. Tot zover het blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Wat een lekkere van Two Unlimited. Oh, step on the brakes. Boom, skidde, boom, skidde, boom, skidde, boom. Take down to the maximum. Ja, dat waren ze. Ray en Anita en Maximum Overdrive.
1: Rolf Simons.
0: Two Unlimited. Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We hebben drie berichten uit onze regio en we beginnen in Borkel en Schaft. De gemeente Valkswaard maakt het parkeerterrein bij Sportpark De Burg, bij Sportpark De Brug, openbaar toegankelijk. Het bestaande terrein wordt opnieuw ingericht tot een volwaardige parkeerplaats die tegelijk dienst doet als startpunt voor wandel- en fietsroutes in de omgeving. Aanleiding is dat er te weinig bezoekersparkeerplaatsen zijn sinds het voormalige terrein bij de oude school verdween. Het conceptontwerp kwam tot stand met omwonenden en gebruikers van het sportpark die tijdens twee inspraakavonden hun wensen konden delen. Het hek rond het terrein verdwijnt, al houden verenigingen en het corso wel een eigen afgesloten deel. Volgens de gemeente zorgt de openstelling voor meer sociale veiligheid en een representatievere uitstraling. In samenwerking met de Grote Heide komt er ook een informatiemarker over routes en natuurgebieden in de omgeving. En dan een kleurrijk bericht uit Valkenswaard. Het Corso en Cultuurfestival vormde afgelopen weekeinde het hoogtepunt van de jaarlijkse Bloemcorso op zondag. Dankzij de doorbrekende zon in de middag trok de kleurrijke parade veel bezoekers. Dit jaar bestond de Dahlia-parade uit 12 grote Corso-wagens en 10 jeugdwagens, versierd met zo'n 2,5 miljoen dahlia's die in de nacht van vrijdag op zaterdag met de hand op de wagens werden geprikt. De buurtschappen bouwden hun wagens rond het thema De Koning te Rijk, over wat je gelukkig maakt. Buurtschap Kerkakkers ging er met de winst vandoor. Hun wagen Maharaja van Dharavi eindigde met 1382 punten bovenaan bij de jury. En we eindigen in Budel. Automaatje van Kordaat Welzijn bestaat 5 jaar in de gemeente Kranendonk en dat werd gisteren gevierd in de Borg, waar vrijwilligers, betrokkenen en genodigden samenkwamen. Sociaalwerker Carrie van Hoef opende de bijeenkomst, waarna wethouder Joost Ploos van Amstel zijn waardering uitsprak voor de vrijwilligers die de dienst mogelijk maken. Ook directeur-bestuurder Diana van Zwet van Kordaat Welzijn bedankte de vrijwilligers en de gemeente voor de samenwerking. Een ambassadeur van de ANWB liet weten dat Kranendonk opvallend veel gebruik maakt van automaatje. Aan het einde van de middag werden 3 vrijwilligers extra in het zonnetje gezet door hun lange staat van dienst. Zij zijn al meer dan 5 jaar actief of reden al meer dan 1000 ritten. Tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je op rtvhorizon.nl of in onze app.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Live It All van Lost Frequencies uit de hitparades van nu. En daarmee is het bijna 9:05. Zometeen de open deurplaat. We dalen af in de muzikale schatkamers en komen uit in 1990. En het is druk op de weg, dus snel naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 10 kilometer file door werkzaamheden, 20 minuten is de vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht, 5 minuten vertraging bij afrit Geldermalsen. Het komt allemaal door werkzaamheden. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk een kwartier extra in 12 kilometer file. Op de A27 Breda-Gorkum een kwartier vertraging tussen Geertruidenberg en Gorkum in 8 kilometer file. Er is was een ongeluk gebeurt op de N2 bij Eindhoven, maar de weg daar is weer vrij. Op de N65 Tilburg-Den Bosch tussen afrit Helvoort en Kromvoort 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. N264 Gennep richting Uden tussen Vogel en Uden, 20 minuten vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.

0: Jazz Special en Afraid of the Dark.
1: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 22 september 2026. Vandaag draaien we het verhaal van twee zussen die op een goede dag besluiten samen muziek te gaan maken. Ondanks ruzies, drugs, gezamenlijke vriendjes en nog veel meer ups en downs, toeren ze nog steeds door Amerika. Dat is het verhaal van Anne en Nancy Wilson, beter bekend als Heart. De band bestond trouwens al een tijdje voordat Anne zangeres werd. Zij kwam er begin jaren 70 bij. De band zelf was al in 1963 opgericht in het Canadese Vancouver door de broers Roger en Mike Fisher. Anne en Nancy waren op dat moment nog twee jonge meiden. Ze reisden van hot naar her met hun ouders die in het Amerikaanse leger zaten. En daardoor woonden ze achtereenvolgens in Taiwan, Los Angeles en Seattle. In die laatste stad zetten ze hun eerste stapjes richting roem en rijkdom, maar het begin was niet veelbelovend. Nancy was fluitiste en zong in een rommelig bandje dat nooit verder kwam dan een paar optredens in een achterafcafé. Toen Anne in Vancouver de Fisher-broers tegenkwam, ging alles beter. Anne werd zangeres van Heart. Al snel vroeg ze haar zus om ook bij de band te komen. De definitieve line-up van Heart was daarmee een feit. In 1975 verscheen het eerste album Dreamboat Annie, nog steeds een echte rockklassieker. Twee jaar later kwam de opvolger Little Queenie, ook een groot succes. Het succes zette zich door in de jaren 80 met hits als All I Wanna Do Is Make Love To You en Alone. De stadions werden groter, de verkoopcijfers hoger en de kapsels van de twee zussen nog forser. Heart was een van de weinige bands uit de jaren 70 die ook in de jaren 80 en begin jaren 90 succesvol bleef. Vandaag draaien we All I Wanna Do van Heart als
1: de open deurplaat.

0: Heart. And All I Wanna Do Is Make Love To You. Danny Vera zat ooit een keer bij De Wereld Draait Door van Matthijs van Nieuwkerk uit te leggen waar dit liedje eigenlijk over ging. En alleen dat op YouTube opzoeken en terugkijken is hilarisch.
1: So we're

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
10: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
9: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
11: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
9: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden 5 kilometer file tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. De vertraging is 10 minuten. Een kwartier vertraging op de A27 Breda richting Gorkum en 10 kilometer file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Klaverpolder en Knopend Ridderkerk ook een kwartier vertraging, 15 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 Os richting Eindhoven. Er staat al 4 kilometer file tussen Nistelrode en Veghel Noord. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk Oost en Vlijmen 7 kilometer file. Kwartier vertraging op de A76 Belgische grens richting de Duitse grens tussen Stijn en Nuts 5 kilometer file. Op de N217 Dordrecht Spijkenisse bij de A29 4 kilometer file. Door een overwegstoring rijden er geen treinen tussen Tilburg en Bokstel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

is right.

0: Gebiedsteam Buitengebied Valkenswaard Zuid en Heemkundekring Wederheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard tot leven. Dat doen ze tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. Tijdens de fietstocht hoor je verhalen over plekken waar je misschien dagelijks langskomt, maar waarvan je de geschiedenis nog niet kent. Zo hoor je onder andere hoe mensen het landschap in de loop der tijd hebben gebruikt en veranderd. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur en afloop is een gelegenheid om met elkaar na te praten. Vrijdag 2 oktober, het start om 2 uur bij het pannenkoekenhuis van de familie Suikerbuik aan de Luikerweg 145. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Claudia Rieswijk @grenscorridor.nl. Ben je nog op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of andere spullen voor baby's en kinderen? Kom dan naar de kinderkleding- en speelgoedbeurs in Sterksel. Kinderkleding in mate van 74 tot 176. Speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinderen- en babybenodigdheden. Zaterdag 10 oktober van 10 tot 12 uur. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien dat ene koopje te vinden. Opbrengst gaat naar het goede doel. Meer informatie vind je op kinderbeurssterksel.nl. Tijdens de jaarlijkse Halloween-tocht in de Nieuwe Hoeve kan jong en oud zich weer opmaken voor een huiveringwekkende avond. Op zaterdag 31 oktober trekken dan meer dan 300 kinderen langs feestelijk versierde huizen om te snoepen en zich lekker te laten griezelen. De route voert het jaar door de Ten Borgwardlaan, Aangelagen, Windrecht, Korweide, Kruiseiken, Waranda, Diepers, Hagedoren, Drossaard, Dingbank, Tient en de Molenhoeve. Bewoners langs die straten halen alles uit de kast om hun tuin om te toveren tot een angstaanjagend tafereel. En wie het griezeligst uitpakt, maakt kans op de felbegeerde wisseltrofee voor de engste tuin van Hezen. Wie mee wil doen, een snoephuis wil openen of als vrijwilliger de handen uit de mouw wil steken, kan een mailtje sturen naar halloweenhezen@hotmail.com. Meelopen voor alle kinderen is helemaal gratis. De Halloweentocht in de Nieuwe Hoeve op zaterdag 31 oktober. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
1: Weg ermee!
0: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte trein rijden geen treinen tussen Goes en Middelburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

0: Nou, niet iedereen hoor. Nee, er zijn nog een paar hier gebleven. Moet iemand het recht houden hier toch?
1: Ja.
0: Luisteraars, goedemorgen. Horizon aan het werk met Verdommel achter de knopjes. Op deze dinsdag de 22 september van het jaar 2026, 4 minuten over 10 uur. Bedankt bij Rolf even voor het ochtendprogramma vanmorgen tussen 7 en 9 uur. En tot aan 12 uur ben ik bij je met muziek en ook wat informatie. En ook wat wegwerkzaamheden zie ik hier, jazeker. Want aan de Geuzendijk, tussen de Randweg Oost in Budel en de Trancheerweg in Weert, dan vinden vanaf 28 september tot en met 9 oktober onderhoudswerkzaamheden plaats. En de weg is in die periode afgesloten voor doorgaand verkeer. En dan de Valkswatersplitsing bij de Willy Broderslaan Waalreeseweg, die is ook afgesloten. Daar komt een verhoging, het verkeer wordt omgeleid.

geluid van Shania Twain, Don't Be Stupid. En 11 minuten over 10 uur op deze 22 september. En we zitten een beetje te genieten van een nazomertje, mag ik wel zeggen. Een zonnetje schijntje lekker vanuit de studio. En zo'n graadje of 19 à 20. Niet verkeerd. Nee, helemaal niet verkeerd. En muziek hadden we ook nog van The Love Affair en Everlasting Love. En hier natuurlijk de groot hit van Phil Collins en Philip Bailey. Phil en Philip. We hebben een mooi duootje deze. Philip en Philip.

Het was heel gewoon in die tijd, een soort generatie, kloofplaatje. Jeugdsentiment, ja, overal tegenaan schoppen. Dat was in die tijd ook een beetje een trend, hè. En Boudewijn de Groot nam ons mee met het liedje Onder Ons. En daarvoor hadden wij Phil Collins en Philip Bailey met Easy Lover. Liever Lover, Lover, ja, 18. Even dromen met Supertramp, Dreamer.

Oye, como va, origineel van het album Abraxas, Carlos Santana en zijn band. En daarvoor hadden wij Supertramp en het had allemaal Dreamer hier bij Horizon at Work.

Out of Sight is Out of Mind. Dat was een plaatje uit, ik dacht, 1971. Een van de vele hits van de formatie Shocking Blue. En daarvoor hadden wij de King of Pop, Michael Jackson, voor je. En dat was er goed. Ja, dat is allemaal leuk natuurlijk. Hè? Het is 1:01, zodanig de agendaberichten met Han van Groezen. Ja, ja. Op de achtergrond klinkt hij al, as what, en het heet Don't Turn.

0: Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het Voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het Voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nasjipeer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het Voedselbos Lage Mierde. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Don en Phil Everly, die Everly Brothers met Walk Right Back. En daarvoor hadden we Hans van Groezen wederom met de agendaberichten hier bij Radio Horizon. Nu dan de opname, die mooie opname, mag ik wel zeggen, Elton John en George Michael.

was de opname van Richard en Karen Carpenter en Only Yesterday. En daarvoor hadden we die hele mooie natuurlijk met George Michael en Elton John en Don't Let the Sun Go Down on Me. Ja, even vertellen dat we de komende vrijdag met collega Erwin Klokgieters reizen we af naar Vaals, Zuid-Limburg, om opnames te maken, onder andere voor een documentaire van de Schotse band EEB Band, zo moet ik zeggen. Een heel theatrale groep, kijk maar eens een keer op internet, en maken progressieve rock met een heel theateren aankleding. Dus echt wel een beetje de moeite waard om dat mee te maken. En natuurlijk, al het goede komt uit Schotland, dus hun komen er ook weer vandaan. En als ik dan denk aan Schotland, dan denk ik weer aan die geweldige tijd dat je daar de festivals meemaakte met onder andere, ik ben er nooit geweest hoor, eerlijk gezegd, maar ik heb het wel gezien, met de band Runrig. We laten de jongens dan een keer los en het heet Loch Lomond.

van de Bonnie Bonnie Banks, Loch Lomond. Lang geleden, 1979, band uit Schotland, Runrig was dat. We hebben nog tijd voor de Pretenders en gaan we zo dadelijk op weg naar de commercials en nieuws van 11 uur.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

dansen tot aan het plafond. Nou ja, maar net wat je wilt natuurlijk. 6:06, 22 september 2026 op deze mooie dinsdag. Lekker weer als je zonnetje schijnt. Heerlijk toch? Ja, ja. What a feeling. En 12 uur ben ik bij je met dit programma At Work. En we hebben een leuk Nederlandstalig plaatje gevonden eigenlijk. Het is vrij nieuw. Ja, nieuw. In de opname van Marloes Oosting en Frank van Etten. Ik weet niet waarom heet het liedje. Ik weet het wel, want het is een leuke plaat. Aangekleed met wat country music. We gaan er eens naar luisteren. Komt-ie aan.

0: Origineel van Sheila en de Black Devotion. En het heette allemaal Spacer, althans toen. En dit was een succesvolle remake door de band Alcazar. Studioformatie Crying at the Discotheque. Daar zat natuurlijk ook wel een leuke clip bij.
1: Ja, dat moest wel, hè.
0: En daarvoor hadden we een geheel nieuw, leuke plaat van Marloes Oosting en Frank van Etten. Ik weet niet waarom, maar ik wel. Het is een leuke plaat, aangekleed Nederlandstalig met wat country. Heel mooi. En van het ene mooie vliegen we over naar het andere mooie. Hier is de King, Elvis en Suspicious Minds.

geluid van Donna Summer, die bij Horizon het werk. Blijft een bijzonder mooie opname. En daarvoor hadden we de King Elvis Presley met zijn Suspicious Minds. Suspicious Minds, komt mij niet uit. Maar van die snoepjes meenemen, dan werkt dat beter, denk ik. Voor de liefhebbers van mooie voertuigen, die kunnen op 25 september terecht in Budel-Dorpplein. Want daar is het Dorpplein on Wheels met prachtige voertuigen. Als je daar tijd voor hebt, ga gewoon eens kijken. Mooi.

0: Voordat we het niet vergeten, dat was dus opname van de studioformatie Mr. President. En daarvoor hadden we het thema uit de tv-serie De Fabriek, begin jaren 80. Geschreven door Ruud Bos, een heerlijke instrumentale hier in het programma. Edwerk. En nu gaan we top van de Nederpop voor je doen. Even kijken. Ja, staat je klaar? Ja.
1: Horizon Edwerk.

En we gingen met de klok mee. Met de klok mee. 3:30 inmiddels. Met Coldplay, Klaks. En daarvoor in 1971 formatie Sandy Coast. Opvolger van True Love, That's the Wonder. En wij draaiden Just a Friend hier at work. Zo dadelijk, de hoogste tijd voor Hans van Groezen met de agendaberichten. Eerst gaan we nog even naar Joshi Dijsters. Joey Dijzer, 100 Years.

0: GGD Brabant Zuidoost viert dit jaar het 100-jarig bestaan met de expositie Eeuwig Gezond. Van de eerste schoolarts en voorlichting over hygiëne tot vaccinaties, mentale gezondheid en crisiszorg. De expositie is ontwikkeld voor en door bewoners. Jongeren vertellen over mentale gezondheid, ouders delen hun ervaring met opvoeden en 100-jarigen geven hun kijk op gezond ouder worden. Ook vertellen hulpverleners over hun werk in situaties waarin iedere seconde telt. Bezoekers kunnen niet alleen de expositie bekijken, maar ook zelf meedoen. Via QR-codes kan je ideeën, ervaringen en wensen rondom gezondheid delen. De expositie Eeuwig Gezond. Te zien en te beleven tot 5 oktober in de Hal van de Hofnar in Valkenswaard. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk en hoe zijn ze opgebouwd? Zijn het vooral opruimers, moordenaars of misschien wel allebei? Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachten paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Hezenleende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. Veel jongeren geven aan dat ze zich soms alleen of eenzaam voelen, maar de stap om nieuwe mensen te ontmoeten is niet altijd even gemakkelijk. Daarom organiseert Kordaat Welzijn een Social Friday-activiteit in de jongerencampus in Kranendonk. Jongeren kunnen daar elkaar ontmoeten en meedoen aan leuke activiteiten. Zo is er onder andere een pubquiz. De avond begint om 6 uur met een gezamenlijk diner, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende wensen en diëten. Om 19:30 begint de activiteit. De locatie is in de jongerencampus aan de Burgemeester Remmenstraat 42 in Budel. En tijdens de avond zullen Kim Roosendaal en Shirley Uitelinde zorgen voor begeleiding die avond. Meer informatie vind je op www.socialfriday.nl. De avond is gratis te bezoeken en aanmelden en meer informatie vind je op socialfriday.nl. Tot zover dit blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Cliff Richard en The Shadows met Please Don't Tease. En daarvoor hadden wij Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten. En dank daarvoor. We gaan richting 11:15. We doen dat met Diana Ross. Een liedje geschreven door Barry Gibb en Maurice Gibb van de Bee Gees. En het heet The Chain Reaction.

staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard.

echt een mono, hè, deze. Van vinyl, The Tremolos en Right Wheel, A Left Hammer Sham. En ik kwam het singeltje ooit tegen vroeger in zo'n afprijsbak bij de platenboer. Ken je dat? Van die singeltjes die dan een tijdje uit zijn. En die hebben dan net misschien in die top hits gestaan, in die lijst. En dan op een gegeven moment, dan, ja, die worden bijna niet meer verkocht. En er zit blijkbaar ook geen retourrecht of zoiets op in die tijd. En dan werden ze maar afgeprijsd. Nou, deze kwam ik er ook tegen, maar ik heb hem naderhand helemaal grijs gedraaid. Helemaal kapot dan. Ja, mooi toch? Wat hebben we nog meer voor je? The Chain Reaction, Diana Ross? Ja, nog gedaan. Ja, oké, okay, nou mooi. Ja. Ik heb nog David Bowie voor je met China Girl en Tears of Fears. En dan gaan we op weg richting commercials en het nieuws van 12 uur. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag nog. Veel plezier dadelijk bij De Smaak van Smaak. En de middag in met Peter van Echt. Morgen zijn we er weer. Dag.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl. Of bel 0495 494 434.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Radio Horizon.
0: Peter Zwaag.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Chalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Peter van Echt.

Westlife en World of Our Own. Het is even na 2:00 geworden op deze dinsdag, deze 22e september. Een bijzonder goedemiddag en welkom ook bij dit nieuwe tussenuur. Onze dank gaat natuurlijk uit naar Peter Swaak. Hij was er voor de muziek in het lunchprogramma De Smaak van Swaak.

0: do anything. Muziek van Cornelius Leonardus. Hij speelde Anything. Dat nummer speelde hij trouwens live in de studio in de show van de radio. Inmiddels ook alweer een tijdje geleden. Hij komt uit Roggel en we houden hem in de
1: radio. Radio Horizon.
2: Je luistert naar Radio Horizon.

herkenbare geluid van Boney M hadden wij Sunny. Ellie Scheurman. Ellie, excuus mocht ik je naam niet goed hebben uitgesproken, ontving afgelopen zaterdag een vrijwilligerspenning voor haar inzet bij Corso-buurtschap Borkel en Schaft. Wethouder René van der Kerkhof reikte de onderscheiding uit. En de wethouder noemde haar de moeder van de Corso-buurtschap vanwege haar grote betrokkenheid en haar rol in het verbinden van de leden. Ja, dat is ook niet heel onbelangrijk, hè? Ellie, namens ons ook van harte gefeliciteerd. En ga lekker door met het werk waarmee je bezig bent natuurlijk, hè? Het is om en erbij 15 over 2 geworden. Is dit Brian Ferry en Let's Stick.

Jamaicaanse zanger John Holt en zijn groep The Paragons. Blondie deed het inderdaad ook een keertje. En dit was de uitvoering van Atomic Kitten en The Tide Is High. Seniorenbelang Valkenswaard organiseert dit jaar voor het eerst een lezing op de jaarlijkse terugkerende informatiemarkt. Op de markt die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 26 september in de Hofnar kom je meer te weten over zorg, wonen en welzijn. De lezingen beginnen om 2:05, om 2:30... 3:10 en om 3:50. En naast informatie is er ook ruimte voor ontmoeting. De bezoekers kunnen in het Hofnar Café ook terecht uiteindelijk voor een drankje en ook nog een gesprekje achteraf, mocht dat nodig zijn. Mocht je nog meer informatie willen hebben, kan het me zomaar voorstellen. Kijk even op onze website. Daar leest u er echt van alles over. Muziek van Paul McCartney. Dit is With a Little Luck. With a little...

een app en vloed basisscholen in Brabant. Die kunnen weer meedoen aan de Basisschool in Beweging Award. Met de award wil de provincie Noord-Brabant scholen stimuleren om bewegen een vaste plek te geven in en rond de school. Er worden 3 awards uitgereikt. Scholen kunnen winnen €6.500, €5.000 en €3.500. Een bedrag kan worden gebruikt om de plannen voor meer beweging uit te voeren. En daarnaast krijgen de winnaars ook professionele begeleiding daarbij. Bent u geïnteresseerd als school? En ik zou niet weten waarom niet. U kunt zich nog aanmelden daarvoor via een soort van vragenlijst, een aanmeldformulier. En aanmelden kan nog tot en met 1 november van dit jaar. Dit is Black, A Wonderful Life.

Daarvoor hadden wij nog Black met Wonderful Life op deze dinsdagmiddag tussenuur. We doen dit programma elke werkdag tussen 2 en 3 uur. Reageren kan, hè? Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl.

15 minuten voor drie geworden. De provincie Noord-Brabant gaat samen met boseigenaren en bosbeheerders maatregelen nemen om bossen beter te bestand te maken tegen droogte. Door langere periodes van droogte en dalende grondwaterstanden krijgen bomen en andere planten steeds minder water. Volgens de provincie zijn gezonde bossen beter in staat om zich aan te passen aan het veranderende klimaat. En met de maatregelen moet de natuur sterker en uiteindelijk ook veerkrachtiger gaan worden. Tiziano Ferro en Kelly Rowland, dit is Breathe Gentle.

Thinking About You. Het tussenuur zit er alweer bijna op voor deze dinsdag, deze 22 september. Zometeen alweer het allerlaatste weer nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Vanuit de studio in Maarhezen. En vanmiddag om 4:00, Deal or No Deal. Dan zijn we er weer met de nieuwe Echt van Echt. It's a deal? Nou, heel graag tot vanmiddag. Dit is nog Beba Rexha en Faithless.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Start je dag met Fortune Coffee.
7: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13 weken echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 van Breda richting Rotterdam. Voor Zwijndrecht is de vertraging een kwartier. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Breda Noord een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

de soundtrack van de allereerste film Top Gun. Want uiteindelijk waren er twee. Maar dit was Berlin uit 1986 en Take My Breath Away. Dit is dinsdag 22 september. Een bijzonder goedemiddag en welkom bij deze nieuwe Echt van Echt. We nemen je mee tot 6 uur deze middag.

Alicia Bright en I Love the Nightlife. De provincie Noord-Brabant gaat samen met boseigenaren en bosbeheerders maatregelen nemen om bossen beter bestand te maken tegen droogte. Door langere periodes van droogte en dalende grondwaterstanden krijgen bomen en andere planten uiteindelijk steeds minder water. De afgelopen jaren hebben veel Brabantse bossen te maken gehad met extreme droogte. Bomen die onvoldoende water krijgen, die raken uiteindelijk ook verzwakt en daardoor worden ze gevoeliger voor ziekte en insectenplagen. Ook neemt het risico op natuurbranden toe, waar we er natuurlijk heel veel van gehad hebben. Volgens de provincie zijn gezonde bossen beter in staat om zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Met de maatregelen die getroffen gaan worden. De natuur wordt sterker en uiteindelijk ook veerkrachtiger. Dit is muziek van Ilse de Lange.

LG en Bruno Mars en Still. En daarvoor hadden wij nog die grote hit van Surreal. Die grote zomerhit uit 2024. En You're the Stumble It In. We gaan luisteren naar muziek van Rod Stewart in deze Echt van Echt. You're in my heart and you're in my soul. Hij schreef deze plaat na zijn breuk met actrice en model Britt Eklund. En in het nummer refereert de zanger ook naar zijn twee favoriete voetbalclubs, namelijk Celtic FC en ook Manchester United.

Martin en Living La Vida Loca. Straks hebben wij de Horizon Agenda met Hans van Groezen. En alle berichten die je straks voorbij hoort komen, je kunt ze natuurlijk ook ten alle tijde nalezen op onze website. En wil je gebruik maken van de Horizon Agenda, doe het via info@rtvhorizon.nl. Zijn dit de Temptations en

Papa Was a Rolling Stone was een van de laatste grote hits die in de Motown's beroemde Studio A werden opgenomen. Toentertijd was het meeste studiowerk al verplaatst naar L.A. Alleen de Temptations namen nog op in Detroit. Binnenkort meer over Motown. We houden u op de hoogte. Zometeen de horizonagenda is dit muziek van Kim Wilde.

0: Gebiedsteam Buitengebied Valkenswaard Zuid en Heemkundekring Wederheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard tot leven. Dat doen ze tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. Tijdens de fietstocht hoor je verhalen over plekken waar je misschien dagelijks langskomt, maar waarvan je de geschiedenis nog niet kent. Zo hoor je onder andere hoe mensen het landschap in de loop der tijd hebben gebruikt en veranderd. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur en aflopen is een gelegenheid om met elkaar na te praten. Vrijdag 2 oktober, het start om 2 uur bij het pannenkoekenhuis van de familie Suikerbruik aan de Luikerweg 145. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar claudiarieswijk@grenscorridor.nl. Ben je nog op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of handige spullen voor baby's en kinderen? Kom dan naar de kinderkleding en speelgoedbeurs in Sterksel. Kinderkleding in maten van 74 tot 176. Speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinderen en babybenodigdheden. Zaterdag 10 oktober van 10 tot 12 uur. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien dat ene koopje te vinden. Opbrengst gaat naar het goede doel. Meer informatie vind je op kinderbeurssterksel.nl. Tijdens de jaarlijkse Halloween-tocht in de Nieuwe Hoeve kan jong en oud zich weer opmaken voor een huiveringwekkende avond. Op zaterdag 31 oktober trekken dan meer dan 300 kinderen langs feestelijk versierde huizen om te snoepen en zich lekker te laten griezelen. De route voert het jaar door de Ten Borgwardlaan, Aangelagen, Windrecht, Korweide, Kruiseiken, Waranda, Diepers, Hagedoren, Drossaard, Dinkbank, Tient en de Molenhoeve. Bewoners langs die straten halen alles uit de kast om hun tuin om te toveren tot een angstaanjagend tafereel. En wie het griezeligst uitpakt, maakt kans op de felbegeerde wisseltrofee voor de engste tuin van Hezen. Wie mee wil doen, een snoephuis wil openen of als vrijwilliger de handen uit de mouw wil steken, kan een mailtje sturen naar halloweenhezen@hotmail.com. Meelopen voor alle kinderen is helemaal gratis. De Halloweentocht in de Nieuwe Hoeve op zaterdag 31 oktober. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Of ze als band uiteindelijk nog bestaan is me niet helemaal duidelijk. Maar ik zou het bijzonder leuk vinden mochten ze nog eens een keer bij zichzelf denken van... Hey, zullen we nog zo'n mooi plaatje gaan maken zoals we dat in die tijd deden? En we hebben het over de midden jaren 80 natuurlijk tot zo'n beetje... Ja, begin jaren 90, toen was het wel gedaan eigenlijk. Hè? Jammer. Alida Zitting met zijn vrienden in de Time Band. Dus je hoorde I'm Specialized in You. En daarvoor hebben we nog kunnen luisteren naar de Horizon Agenda. Dat doen we straks in het volgende uurtje uiteraard nog een keertje. Dit is muziek van Lenny Kravitz.

Lenny Kravitz en Believe in Me. Zometeen het allerlaatste weer. Nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Vanuit de studio in Marhezen. En daarna zijn wij bijzonder graag bij u terug met nog veel meer Echt Vanuit. Let's go.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De langste file staan op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Voor afrit Dordrecht een kwartier. De A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloosewerk en Dam een kwartier. A50 Eindhoven richting Os voor Uden 10 minuten vertraging. En op de N217 Dordrecht richting Spijkenisse voor de aansluiting met de A29 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

ook altijd denken aan Bertus Steigerpijp uit Geertruidenberg, nabij Raamsdonkveer. Want die hebben namelijk ooit een cover gemaakt van deze plaat van Prince met Kiss. En dan heette het De Rits. Over een broek die veel te strak zat, hè, en dat die niet uitging. En wat al niet meer. Hey, een bijzonder goedemiddag. Dinsdag 22 september. Dit is muziek van K.

Madonna met Vogue. Het uurtje waarin wij altijd onderweg zijn. Straks naar een nieuwe knooppunt Leenderheide met Frans van Ammen. Misschien bent u ook wel rijdende richting knooppunt Leenderheide. Nou, dan kunnen we elkaar de hand geven. Doe voorzichtig, hè. Kom veilig thuis.

Peter Hezeleende erkent dat de stapeling van regels en opgaven voor agrarische ondernemers grote gevolgen kan hebben. Tegelijkertijd kan het college nog niet aangeven hoeveel bedrijven hierdoor mogelijk verdwijnen of wat de precieze gevolgen zijn voor het buitengebied. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van de lokale VVD. Ja, het houdt ons toch allemaal een beetje bezig, hè? De stikstof, natuur, water en ook de klimaatregels. Ook hier in Zuidoost-Brabant natuurlijk. Hey.

van Lionel, Richie en Angel. En daarvoor hadden we dus nog Stroma. Later in het uurtje nog de allerlaatste Horizon agenda voor deze dinsdag, deze 22e september. En alle berichten die je er straks voorbij hoort komen in de Horizon agenda. Je kunt ze allemaal nalezen op onze website. En mocht je gebruik willen maken van de Horizon agenda, doe het via info@rtvhorizon.nl. I can feel your heartbeat.

0: Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nasjipeer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het Voedselbos Lage Mierde. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Winehouse en de Rehabber bedanken wij Hans van Groeze voor zijn bijdrage wat de horizonagenda betrof voor deze dinsdag, deze 22e september. Je hebt hem de hele dag kunnen horen en morgen doen we dat uiteraard weer. Of we bergen hebben in Nederland. Nou, ga maar eens op de fiets naar Zuid-Limburg, dan kom je er vanzelf achter. Ja,

0: hand is.
1: Ja, probeer het maar eens een keertje. Ik kom er regelmatig en dan kun je je echt uitleven in de Limburgse mountains, om het zo maar even te zeggen. De Nits hadden wij op de radio. Het is bijna 6 uur, dat wil zeggen dat we nog een aantal plaatjes voor je kunnen draaien. We laten het hierbij. Bedankt voor het luisteren naar deze Echt van Echt. Zometeen veel plezier met knooppunt Leenderijden en graag tot morgenmiddag.

0: last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files beginnen alweer wat af te nemen. Er staat nog ruim 100 kilometer in het zuiden van het land. De langste files staan op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom Zuid. 20 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos-en-Werk en Dam een kwartier. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom tussen afrit Kruiningen en knooppunt Markiezaad. Een half uur extra reistijd. A58 Tilburg richting Eindhoven voor knooppunt Batendorp 10 minuten oponthoud. De N279 Den Bosch richting Roermond voor Boerdonk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio Horizon.
0: Frans van Dam.

It ain't no country club either.

0: half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog maar een paar files in het zuiden van het land. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 5 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leender.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
2: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
4: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
2: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Ruud van der Linden.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
2: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Ruud van der Linden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
3: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
2: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
3: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
2: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon. Iedere dag het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Radio Horizon.
2: Adel.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leven.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: muziek.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+.
2: En overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. En een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan